0: radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zei een regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Bij het strand van Noordwijk is een 76-jarige surfer om het leven gekomen. Nadat afgelopen middag spullen van de man op het strand werden gevonden, werd er een zoekactie gestart. Reddingsboten en een politiehelikopter zochten op zee naar de man en vonden uiteindelijk zijn lichaam. Hoe de man om het leven is gekomen is nog onbekend. Het weer, het is bewolkt en er valt wat regen. Het is een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger, met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zei een regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond in de finale van de mannen spelen Alexander Zverev en Ben Shelton tegen elkaar. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: starts blowing.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon tonen, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was van hoofdstad Manila naar Coron. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerste US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. Het weer vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van hoofdstad Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, zegt alarmcentrale Eurocross. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Tennisser Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Russische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer, vanochtend bewolkt, maar vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5 live bij RTV 794 Truckersdag 2026.
3: Lustrie?

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Surabaya op Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met de reddingsoperatie. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er één om het leven gekomen. Er zijn geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een regionale trein in het noorden van Frankrijk, dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie één ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op het rails lag. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zo ver wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd de man onwel. Agenten hebben hen gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, is nog niet duidelijk. De Rijksrecherche doet onderzoek. Tennister Yelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. De dag begint bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanuit het westen droger bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5 live bij RTV 794 Truckersdag 2026.
3: Lustrie?

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In de Javazee bij Indonesië zijn reddingswerkers op zoek naar 140 mensen. Zij zaten op een schip dat door nog onbekende oorzaak in de problemen raakte. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er in ieder geval één om het leven gekomen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was vanaf de hoofdstad Manila. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zo ver wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon laten zien, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, is nog niet bekend. 11 mensen die gewond raakten bij het ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland liggen nog in het ziekenhuis. Een van hen ligt op de intensive care. Inmiddels zijn 13 mensen weer terug in Nederland. Bij het ongeluk in Zwitserland kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. 40 mensen raakten gewond. Het weer. Vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen, hartelijk welkom bij het programma Loof den Heer. Iedere zondagmorgen van 9 tot 12 kunt u luisteren naar dit programma dat live wordt uitgezonden door RTV 794. We beginnen deze morgen met psalmen en geestelijke liederen. Om 9:30 wordt er een kerkdienst uitgezonden en deze keer vanuit de Verbindingskerk in Heerde. En in deze dienst gaat voor dominee Koelewijn en er is in deze dienst bevestiging van ambtsdragers. Zo rond de klok van 11:00 heb ik het kerkelijk nieuws voor u. We beginnen vanmorgen met het lied Doorgrond mijn hart.

U hoorde diverse koren vanuit de Lucaskerk in Ermelo met het lied De Nieuwe Morgen. Het volgende lied is Volle Verzekering, gezongen door de soliste Marianne Tol.

Dan heb ik nu eerst de liturgie voor u, voor de kerkdienst die straks wordt uitgezonden. En die komt deze keer vanuit de Verbindingskerk in Heerde. En de voorganger is dominee Koelewijn. Er is in deze dienst ook bevestiging van ambtsdragers. Ik noem u de liederen. Dat is liedboek Psalm 47, vers 1 en 2. Psalm 118, vers 1 en 9. Opwekking 689. Nieuwe psalmberijming, Psalm 116, vers 1, 4, 6 en 8. Dan tussendoor is er ook nog het kinderlied met als titel Volg het spoor. Dan het lied Licht aan. Dan de nieuwe psalmberijmingen, Psalm 134, vers 1 en 2. En de slotzang is gezang 44. En de schriftlezing komt uit Handelingen 20, vers 25 tot 38. Dat is van de kerkdienst die om 9:30 begint. Tot die tijd gaan we door met koorzang. En u gaat nu luisteren naar het lied Rots waarop wij bouwen, gezongen door het christelijk mannenkoor DEV uit Kampen.

0: U hoorde het lied Jeruzalem, stad van goud. Het is bijna 9:30 en u gaat nu luisteren naar een kerkdienst die wordt gehouden in de Verbindingskerk in Heerde. En in deze dienst gaat voor dominee Koelewijn. En wij hier in de studio, dat zijn vandaag technicus Dirk-Anton Dalhuizen en mijn naam is Jenny Dalhuizen. Wij wensen u een goede en een gezegende dienst.
1: Goedemorgen allemaal. Fijn dat u er bent. Welkom als u te gast bent of hier vaker komt. Welkom ook als u online meekijkt, met ons op die manier verbonden bent. En ook een bijzonder welkom aan de luisteraars van Radio 794. Want jullie zijn ook met ons verbonden en daar zijn we blij mee. En natuurlijk een bijzonder welkom voor de aftredende en de nieuw te bevestigen ambtsdragers. Want in deze dienst mogen we hun bevestigen. En daar zijn we blij mee en dankbaar. Maar bovenal zijn we blij dat de Heer ons die ambtsdragers weer heeft gegeven. En dat Hij onze koning wil zijn. En daarom willen we ook beginnen met een loflied uit het liedboek Psalm 47, versen 1 en 2. Volken, weest verheugd, jubelt, toon uw vreugd.

De God die de volken troont, het volken leidt, troont in heiligheid. En bij die heilige God mogen wij ook komen aan het begin van deze dienst. En laten we daar een moment stil van worden. Om ons op hem te richten in een persoonlijk gebed of door gewoon stil te zijn.

En we belijden dat we van die God afhankelijk zijn met de woorden: onze hulp is in van God, onze Vader, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot een eeuwigheid. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. En namens God mag ik ook groeten met genade en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. We antwoorden op de groet van God met het zingen van Psalm 118, vers 1 en 9. Laat ieder zere goedheid prijzen.

Als leefregel voor ons leven heb ik vandaag gekozen voor een gedeelte uit Romeinen. En wel de versen 1 tot en met 3 en de versen 9 tot 18 van hoofdstuk 12. Daar staat het volgende. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid, vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. En met een beroep op de genade die u mij is geschonken, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanstaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. Laat uw liefde oprecht zijn, verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvoeren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt en wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen u vervolgens. Zegen hen. Vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt en heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind. Wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. En stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Tot zover de leefregel voor ons leven. En we antwoorden op die leefregel met een lied. Een lied dat Elsa ook heeft aangegeven voor deze dienst. En we zijn blij ook dat de kinderen van Elsa ons willen helpen en begeleiden bij dat lied. Het is het lied opwekking 689. Spreek, o Heer. Spreek, o Heer, door uw heilig woord. Laten we dat samen zingen. Het past ook heel mooi bij ons jaarthema. Stilstaan en luisteren naar God.

En voor dat werk gebruikt God ook mensen. Mensen die geroepen worden om te dienen. En vandaag nemen we een afscheid van een aantal mensen die de afgelopen jaren gediend hebben in de taak als ambtsdrager. En ik wil vragen aan Mary, Hilde en Hans om op te staan en hier naar voren te komen. Kom maar hier gewoon staan. Naast de kaars, een stukje deze kant op. Want ik weet uit ervaring dat het met de kaars niet altijd goed gaat. Nee. Ja, jullie hebben afgelopen 2, 3, 4 jaar gediend bij ons. En elk op een eigen manier. Samen ook met Jijka en Nicolien, die hier niet kunnen zijn. Jijka is volgens mij wel verbonden met ons. Dus fijn ook voor alles wat jij gedaan hebt, Jijka. En Nicolien, die aan het zingen is met haar koor. En we willen jullie ook bedanken. Bedanken voor het werk wat jullie gedaan hebben. Elk op je eigen wijze hebben jullie een bijdrage geleverd. Jullie drie in de diakonie. Jullie ook in het IDO. Voor wat breder hier in Heerde. En vakantietasjes gemaakt. Collecterooster gemaakt. Het zijn allemaal taken die moeten gebeuren. En dat is wat jullie zien. Maar er zijn natuurlijk ook taken geweest die jullie niet zien. Want ook in het verborgen gebeurt veel. Jullie hebben pastorale en diaconale bezoeken gebracht. Hebben met gemeenteleden besproken. Ze bemoedigd. Maar nodig ook ondersteund. Daar zijn we blij voor. Dankbaar. Dus hartelijk dank daarvoor. En daarvoor ontvangen jullie ook straks een van die mooie bossen bloemen die hier vooraan staan. Die gaan naar jullie toe. Jullie mogen er een meenemen. Als dank. En nu zit het erop. En nu mogen jullie gaan loslaten. Nou, voor de een zal dat makkelijker zijn. Voor de ander. Je moet erop vertrouwen dat het werk verder gaat. Dat God daarmee verder gaat. En jullie mogen tot rust komen. Want het werk als ambtsdrager kan best intensief zijn. Je hebt je vergaderingen. Je hebt je bezoeken. Dat kost ook tijd en energie. En we zijn dankbaar dat jullie die tijd en energie erin hebben gestoken. Maar je krijgt er ook wat voor terug. Dus ik hoop ook dat jullie gegroeid zijn door het werk als ambtsdrager. Door de contacten die we hebben. Door wat we in de kerkraad met elkaar gedaan hebben. Dat jullie eigen geloof ook daarin heeft mogen groeien. Nou, we willen dus dit ook niet zomaar voorbij laten gaan. En we willen ook samen een lied zingen. Want ja, het gaat om God. Om God van wie we houden. En God ook die door jullie werkt. En daarom heb ik gekozen voor Psalm 116, de versen 1, 4, 6 en 8. Ik hou van God, hij heeft mijn stem gehoord. En dat lied willen we samen zingen. En daarna zullen we in het gebed ook voor jullie. Dank. Laten we daarbij gaan staan. Voor zover mogelijk.

Ja, jullie ambtsdienst zit erop. Maar je dienst als lid van de gemeente, als christen, zit er niet op. Maar jullie mogen mee blijven bidden voor het werk in de gemeente. En ook op jullie eigen plek zijn liefde en zijn licht blijven verspreiden. En ik geef jullie als het ware nu terug aan de gemeente. En wil jullie vragen om ook in de gemeente plaats te nemen. Ga met God. Hij zal met jullie zijn.

Ja, we zullen ook samen gaan bidden en ook danken voor al het werk wat ze gedaan hebben. En een zegen vragen over deze dienst. Mag ik voorgaan in gebed? Heer onze God, lieve Vader in de hemel. Wat is het heerlijk om hier samen te zijn, om u te ontmoeten. Wat is het heerlijk om u te mogen danken en loven voor alles wat u doet en heeft gedaan. U houdt van ons, dat hebben we ook gezongen. En geef dat we die liefde ook mogen voelen in deze dienst. En we danken u voor het werk dat door Jijka, Meri, Hilde, Hans en Nicolien als ouderling en diaken in onze gemeente en in Heerde is gedaan. Elk op een eigen wijze heeft u ze gebruikt. Als instrument in uw hand om leiding te geven, om aan te sporen, te bemoedigen, te motiveren. Gebruikt om in woord en daad uw liefde te laten zien. Soms in het klein, soms verborgen. Omdat lang niet alles zichtbaar is wat er gebeurt. Lang niet alles direct ook een zichtbaar effect heeft. Soms denk je wel eens, hoe moet het verder? En heeft het eigenlijk wel zin gehad wat ik heb gedaan? En als het in uw hand is, dan weten we dat het goed is. Dat u daarin werkt. Soms op manieren die wij niet zien, maar u werkt. En we danken u voor wie ze mochten zijn in de kerkraad. En we bidden u ook, wilt u een tijd van rust en ruimte geven. Tijd om andere dingen op te pakken die misschien zijn blijven liggen. Tijd om, ja, ook gewoon een moment voor onszelf te nemen. Heer, zegen ze. En geef ze uw vrede in hun hart. Zodat ze ook gerust het werk wat ze hebben gedaan mogen loslaten en mogen overdragen. Heer, zegent u ook ons als gemeente, als we deze dienst nieuwe ambtdragers mogen bevestigen. Dank u dat u daarin voorzien heeft. En we bidden u een zegen over deze dienst en ieder die een taak heeft in deze dienst. We danken u voor de verschillende mensen die een bijdrage mogen leveren. Wat fijn dat u die gave geeft en dat we dat ook mogen zien in de muziek, in alles wat er achter de schermen gebeurt. Heer, dank u wel. Vervul ons met uw Heilige Geest in alles wat we doen. En werk door uw Heilige Woord in ons hart. Geef ook de kinderen een goede kindervertelddienst en bijbelbende. Wees u ook met de kinderen in de crèche. Omring ons zo met uw liefde in deze dienst. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Ja, de kinderen hier in de kerk, een aantal weten het misschien nog wel. Afgelopen donderdag ging het in de startdienst over vogels, over bloemen. En dat je je eigenlijk, net zoals voor die bloemen en die vogels, geen zorgen over te maken, want God zorgt voor je. En zo gebruikt de Heer Jezus voorbeelden uit de natuur om iets over hem te leren. Nou, het kinderlied dat ik vandaag heb gekozen gaat daar ook over. Over dat je in de natuur kan kijken en dat je dan iets ziet van wie God is en hoe groot is. En ik denk dat dat ook heel goed past bij ons jaarthema stilstaan en luisteren naar God. Want je kan veel over hem leren en de Heer Jezus gebruikt ook allerlei voorbeelden uit de natuur. Laten we samen zingen, volg het spoor en daarna mogen de kinderen naar voren komen om de Bijbels te halen voor de Bijbelbende en het lampje voor de kinderverteldienst.

0: Ja, vind je overal. Ik hoop dat jullie...
1: Vooral vast hoor. Dus mag gewoon. Je hoeft niet te gaan zitten. En ik vind ook dat jullie, hoop dat jullie die vinden ook straks in de kinderverteldienst en in de Bijbelbende. Dus ik zal het lantaarntje aansteken. Zo. Deurtje even open doen. Zo. Wil jij het lantaarntje vasthouden? Kijk eens. Alsjeblieft. En heb ik nog iemand nodig die het zakje wil meenemen? Jij vandaag houden is hartstikke mooi. Mag jij volgende keer weer? Help me onthouden, hè? Top. Heel veel plezier. Ja? Wil je mee? Hebben we Bijbels genoeg? Ja. Ga jij mee met hem? Ja, top. Ja, als je in een kerk bent waar je niet zo vaak geweest bent, is het even zoeken. Ben jij die kant ook op, achter de... Nee? Zo, veel plezier en we zien jullie straks aan het eind terug. Wij gaan uit de Bijbel lezen. En voor vandaag heb ik een gedeelte uit Handelingen gekozen. In de preek zeg ik er iets meer over, maar we stappen in het verhaal van Paulus die onderweg is naar Jeruzalem aan het eind van zijn derde zendingsreis. En in Mileten heeft hij een toespraak voor de oudsten uit Efeze. En we lezen het laatste gedeelte van die toespraak, de versen 25 tot 38, waar Paulus de oudsten toespreekt en instructies geeft als hij er niet meer is. En Frank van den Berg zal het met ons lezen.
2: Ik weet dat niemand van u, aan wie ik op mijn reizen het koninkrijk heb verkondigd, mij terug zal zien. Daarom verklaar ik hier op deze dag dat ik voor niemands ondergang verantwoordelijk ben. Ik heb er immers alles aan gedaan om u Gods bedoeling bekend te maken. Zorg voor uzelf en voor de gehele kudde waarover de Heilige Geest u als leiders heeft aangesteld. Hoed Gods gemeente die hij verworven heeft door het bloed van zijn eigen zoon. Ik weet dat er na mijn vertrek woeste wolven bij u zullen binnendringen, die de kudde niet zullen ontzien. Uit uw eigen kring zullen mensen voortkomen die de waarheid verdraaien om de leerlingen voor zich te winnen. Wees daarom waakzaam en vergeet niet hoe ik ieder van u 3 jaar lang dag en nacht onder tranen steeds weer raad heb gegeven. Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het woord van zijn genade, dat onze gemeenschap kan opbouwen en dat ons deel zal geven aan zijn koninkrijk samen met allen die hem toebehoren. Geld of kleding heb ik van niemand verlangd. U weet wel dat ik eigenhandig heb voorzien in mijn levensonderhoud en dat van mijn metgezellen. In alles heb ik u getoond dat u de zwakken zo, door hard te werken, moet steunen. Indachtig de woorden van de Heer Jezus, die immer gezegd heeft: geven maakt gelukkiger dan ontvangen. Toen hij uitgesproken was, knielde hij samen met de aanwezigen neer om te bidden. Niemand kon zijn tranen bedwingen. Allen vielen ze Paulus om de hals en kusten hem. Ze waren vooral zo ontdaan, omdat hij gezegd had dat ze hem niet terug zouden zien. Toen deden ze hem uitgeleide naar het schip.
1: Dankjewel. En na de preek willen we het lied zingen van de schrijvers van Gerechtigheid Licht aan. Ook weer begeleid door de kinderen van Elsa en Pieter. En het lied is door Monique Foekens uitgekozen voor deze dienst. En ik denk dat het ook heel mooi past bij het werk en een afscheidsmoment of een bevestigingsmoment voor ambtsdragers. Maar dat na de preek. Ja, gemeente van onze Heer Jezus Christus, beste broers en zussen in het geloof. En het bijzonder ook de nieuw te bevestigen en de aftredende ambtsdragers. Weten we het nog? Iets meer dan 2 weken geleden. Die ongelofelijke massa van water en rotsblokken die zorgde voor die ramp in Nepal. Duizenden liters water en modder en stenen die met ongelooflijke kracht naar beneden stroomde door de verschillende dalen en valleien. En op sommige plekken ging het zo snel dat er geen waarschuwing mogelijk was. Maar verderop in de vallei lag het wat anders. Daar was er meer tijd. En we horen nu de verhalen van mensen die op pad gingen om het nieuws van het gevaar dat er kwam door te vertellen. We horen dat sommigen luisterden en meerenden naar boven toe de berg op. Maar we horen ook van mensen die niet luisteren. Die zeggen, ik blijf gewoon op de plek waar ik ben. Ik hoorde het verhaal van een vrouw die in haar eigen huis was gebleven. En gelukkig ging dat goed. De rotsmassa heeft haar huis niet weggespoeld. Maar soms gaat het ook niet goed. En je zou dan de vraag kunnen stellen, ja, wiens schuld is het nou eigenlijk dat die mensen niet wilden luisteren, dat die getroffen werden? Komt het dan dat degene die de boodschap bracht misschien niet serieus genoeg was en niet ernstig genoeg was? Of omdat hij of zij te weinig deed? Misschien hadden ze diegene wel moeten oppakken, mee moeten nemen, met geweld moeten dwingen om mee te gaan en te luisteren naar die waarschuwing. Hoe ver gaat dan iemands verantwoordelijkheid echter in een bepaalde situatie? Dat is eigenlijk de onderliggende vraag die eronder ligt. En Paulus zegt in deze tekst ook iets over die vraag. Hij begint er eigenlijk zelfs mee. Want hij zegt, hij verklaart dat hij voor niemands ondergang verantwoordelijk is. Letterlijk zelfs, die zegt, ik ben vrij van jullie bloed. Dat is best een heftige manier om dat zo te formuleren, zeg. Maar Paulus sluit aan bij het beeld uit het Oude Testament. In de profeet Ezechiël, in hoofdstuk 33, komen we ook een profetie over tegen. We moeten het maar eens lezen, maar het komt er eigenlijk op neer dat de Heer de profeten vergelijkt met wachters. En een wachter, die was verantwoordelijk in die tijd om te waarschuwen voor een overval. Hij moest blazen op de wazuin, zodat iedereen wist, er komen soldaten aan. We moeten ons verstoppen, we moeten ons verdedigen, we moeten ons klaarmaken. En zo voelt Paulus zich. Als een wachter die moet blazen op de bazuin. Paulus is in onze tekst op de terugweg naar Jeruzalem, naar zijn derde zendingsreis. En hij weet niet precies wat er in de toekomst gebeurt, maar de Heilige Geest heeft hem duidelijk gemaakt dat hij niet meer terug zou komen. En dat hij de gelovigen in Efeze niet meer zal zien. En dus wil hij nog een laatste keer met ze spreken. En hij heeft de oudste van de kerk uitgenodigd om naar Mileten te komen, een havenstad in de buurt. En daar houdt hij dan die laatste toespraak. Het is best een emotionele toespraak. Want u moet weten, Efeze is de plek waar Paulus het langst heeft gewerkt. Bijna 3 jaar lang heeft hij vanuit Efeze als thuisbasis gewerkt. Hij heeft zelfs een rondreis in die tijd gemaakt door het omliggende gebied, maar Efeze was zijn thuisbasis. En in die tijd heeft hij het evangelie verkondigd. Heeft hij ook te maken gehad met tegenstand. Eerst van de Joden en later van de heidenen. Alexander, de zilversmid, was een van degenen die tegen hem gaan. En dus Paulus en die Efeze hebben heel veel meegemaakt samen. En de gemeente is Paulus dierbaar. En die gemeente moet hij nu gaan loslaten. Paulus moet zijn verantwoordelijkheid loslaten. Dat kan best moeilijk zijn. Zeker als je dus zoveel energie hebt ingestort voor een hele tijd in die gemeente. Het geldt ook voor de ambtsdragers die afscheid nemen. Jaika, Mary, Hans, Hilde, jullie moeten ook afscheid nemen. En misschien herkennen jullie wel wat van. Natuurlijk is al opluchting zijn dat je mag uitrusten van je taak. Maar ik heb ook het gevoel, heb ik wel genoeg gedaan? En hoe gaat het nu verder? En Paulus begint daarom met die uitspraak. Ik ben voor niemands ondergang verantwoordelijk. Want zo zegt hij, ik heb immers alles gedaan om u Gods bedoeling kenbaar te maken. Letterlijk, ik ben niet terughoudend geweest om die wil van God te delen en die te verklaren. Paulus heeft altijd gesproken over Gods genade en Gods woord. Hij heeft, zoals de wachter in Ezechiël 33 op de trompet geblazen, hij heeft niet gezwegen over het goede nieuws. Hij is bezig geweest met die genade. En heeft de Efeziërs het evangelie op het hart gedrukt. Al die 3 jaren dat hij daar werkte en later ook nog toen hij van een afstand een brief geschreven heeft. Want broeders en zussen, dat is ook de kern van ons leven hier zoals we hier zitten. De kern van het christen zijn hier en nu. Gods genade. Zijn liefde. Zijn grote liefde die hij aan Jezus aan ons heeft laten zien. En waardoor hij ons gekocht heeft met zijn bloed. Gods woord dat richting geeft aan ons leven. En ons helpt in het spoor van Jezus als volgelingen van hem onze weg in de wereld te vinden. Dat is best lastig. We hebben de leefregels gelezen. Het is niet iets wat je zomaar doet. Het is iets waar je bewust mee bezig moet zijn. Het is de kern van wie we zijn als christenen, als kerk van Christus. Die godsgenade, die goedheid die we mogen ontvangen en mogen uitdelen. Gods woorden die we mogen horen en mogen doorgeven. En je ziet in vers 32 van onze tekst ook heel mooi hoe Paulus bij het afscheid echt ook de oudste toevertrouwt aan God en het woord van zijn genade. Want dat is de basis. Daar gaat het om en daar mogen we ook altijd aan teruggeven. Want Paulus zegt dat bouwt de gemeente op. En dat geeft ons deel aan dat koninkrijk van God. Dat is de werkelijke kracht. Wanneer het meer het werk in de gemeente, maar ook alles wat wij doen als christenen in ons eigen leven. En gebeurt. We mogen samen luisteren naar God. Samen zoeken en zijn we samen genieten. Van die geweldige liefde die je uitdeelt. In levens van mensen. Zoals we het vorige week ook mochten zien. In die getuigenis van Lasse. Wat was dat mooi om daar in die liefde van God te mogen zien. En Paulus wil ons leren om niet terughoudend te zijn in het delen van die genade en Gods wil voor deze wereld. En als je dat doet, dan neem je als christen in deze wereld je verantwoordelijkheid. Laat je zien in je daden en in je woorden wat het betekent om christen te zijn. En dat mag je elke keer weer doen. Met vallen en opstaan. Telkens zoekend. En dan kan je met Paulus zeggen: ik ben voor niemands ondergang verantwoordelijk. Als christen. Want die eerste verantwoordelijkheid geldt voor ons allemaal. Maar ook als ambtsdrager. Als je aan het werk gaat. Wees niet terughoudend om die genade en dat woord van God te delen. En ik weet dat de aftredende ambtsdragers dat elk op hun eigen wijze ook gedaan hebben. Soms de achtergrond, soms aarzelend, zoekend. Maar altijd vanuit een hart dat bewogen was en is met andere mensen en aan trouw aan God. En voor de nieuwe ambtsdragers geldt dat als opdracht. Wees niet terughoudend met die genade en het woord van God. En dat geldt allereerst voor jezelf. Want dat is waar Paulus mee begint in vers 28. De eerste opdracht is te zorgen aan de oudste, is te zorgen voor zichzelf. En als je over daar even over nadenkt, is dat ook wel heel erg logisch. Want dit gaat niet over het zorgen over jezelf zoals we dat tegenkomen in onze omgeving, in de samenleving om ons heen. De egocentrische zorg, waarbij je het zo perfect mogelijk regelt voor jezelf, zodat het voor jou eigenlijk zo gemakkelijk mogelijk wordt. Nee, het is een ander soort zorgen voor jezelf. Het is het je voorbereiden op je taak. Zodat je kan zorgen. En Paulus gebruikt het beeld van de gemeente als schaapskudde. Die de ambtsdragers mogen hoeden. Nou, dat is ook beeld kennen we in Heerde wel, hè, met de schaapskudde die we zelf hebben. Nou, denkt u dat die herder die we hier hebben veel kan doen als hij niet goed voor zichzelf zorgt? Als hij niet slaapt, als hij niet eet, Dat hij zorgt dat hij geen goede honden heeft om de wolven mee af weg te jagen. En om hem te helpen, niet het goede gereedschap heeft. Ja, dat gaat niet werken. Dan valt hij misschien in slaap, terwijl hij met de schapen op de hei is. Dan let hij niet meer op. Net als met een topsporter. Die moet zich ook zelf goed verzorgen om goede prestaties te kunnen leveren. Of met een militair. Die zorgt dat hij in conditie blijft, traint, zodat hij klaar is om te beschermen als het nodig is. En dat betekent ook als ambtsdrager, maar ook als christen, dat je tijd neemt voor je persoonlijke omgang met God, voor je relatie met hem. Dat je verdiept in de Bijbel, wat die te zeggen heeft, dat je daaruit leert en blijft leren. Dat je blijft afgestemd op hem en open staat voor de Heilige Geest. Want zo zegt Paulus dat. De nieuwe ambtsdragers, Elsa, Bert, Jan Kees, Monique, Marg en Arjan, jullie zijn aangesteld door de Heilige Geest. Kijk, we gaan jullie zo bevestigen in het ambt. Maar de aanstelling vindt plaats door de Heilige Geest, die je door de gemeente geroepen heeft. En daarin ligt een geweldige kracht voor het werk dat je mag gaan doen. Troost ook voor al die momenten dat je misschien twijfelt aan jezelf. Of het werk voor je gevoel niet lukt. Want achter jullie staat de Heilige Geest. En die is door jullie aan het werk. Daar mag je op vertrouwen. En zorg dus dat je op die Heilige Geest blijft afgestemd. Dat die in je hart is. Door God te blijven zoeken. Door je eigen relatie met hem iedere keer weer te versterken. En dat is de tweede les die we mogen leren van wat Paulus hier zegt. Al het werk in de kerk, maar ook het werk wat je doet als christen, begint vanuit de zorg voor een goede persoonlijke relatie met God. En dat geldt voor ons allemaal zoals we hier zitten. Voor de ambtsdragers in het bijzonder. Neem tijd om stil te staan. Tijd om te luisteren naar God. Tijd om te investeren in je relatie met God. Want als je die tijd niet neemt, dan gaat het net zoals met andere relaties. Dan drijf je uit elkaar. En dan raak je elkaar kwijt. Maar als je tijd neemt voor je relatie, kan je van daaruit beginnen met de zorg voor Gods kostbare gemeente. Paulus noemt het kostbaar, want Paulus wijst op dat offer van Jezus. Door wie God zich de gemeente verworven heeft. Te geweldig om dat te weten. U, jij en ik zijn verworven door Christus. Hij heeft duur betaald. En we zijn als christen en als gemeente ook waardevol. En als ambtsdrager is het ook goed om dat iedere keer te beseffen. Hoe kostbaar we allemaal zijn voor God. Ik weet niet hoe het bij u is, maar als ik wat kostbaars bewaring heb gekregen, dan ben ik recht en voorzichtig mee. Afgelopen donderdag mocht ik de paaskaars meenemen vanuit de Ebenezer naar het kristal toe. Nou, daar ben ik wel voorzichtig hoor, want ik wil niet dat die stuk gaat. Dus als ik op de fiets in de tas had, eerst de tas neerzetten, heel voorzichtig. Afstappen, kijken, geen wilde bewegingen maken en niet achterloos mee omgaan. Want het is kostbaar. En dat maakt het werk dat je hebt mooi. Maar het is ook dan serieus werk en brengt belangrijke verantwoordelijkheid met zich mee. En daarbij is waakzaamheid nodig. Want het beeld dat Paulus die oudste in Efeze voorhoudt is niet echt positief. Hij heeft het over woeste wolven die binnendringen. Nou, sommigen van ons kennen dat werk van die wolven hier in Heerde. En we weten dat het afschuwelijk is voor de schapen. En dat niet alleen. Paulus zegt ook dat er vanuit de eigen kring mensen zullen opstaan die het evangelie verdraaien en bezig zijn macht voor zichzelf te vergaren. Misschien kunnen we dat nauwelijks voorstellen, maar het gebeurt. En het gevaar ligt ook bij ons op de loer als we ons niet iedere keer afstemmen en richten op God. En we moeten daar niet te licht over denken, want de tegenstander die zal alles doen om te zorgen dat we God verliezen.
3: soms ongemerkt. En die zervende wereld om ons heen, die is groot. We leven er middenin en het kan zomaar zijn dat er dingen ons leven binnenslijpen die we, ja, die we eigenlijk daar niet moeten hebben, of niet willen hebben. Dan heb je elkaar ook echt nodig. Dan is het nodig dat we elkaar van raad blijven voorzien. Dat we elkaar scherp houden als gemeente onderling. En daarvoor zijn de ouderdragers ook. Maar dat betekent dus dat ze ook dingen kunnen zeggen tegen jullie die niet leuk zijn, die je liever niet hoort. Zeggen waar dingen zeggen waar je je aan stoort, of die je niet aanstaat, of waar je helemaal niet naar wilt luisteren. Dat kan gebeuren. Maar het is hun taak te waken dat de tegenstander geen voet aan de grond krijgt. En het is hun opdracht om aan te sporen, te waarschuwen, aan te malen. Het zijn woorden, denk ik, die we niet graag horen. En ik kan u verzekeren, want we hebben er als ouderlingen en diaken ook over gesproken. Het zijn ook dingen die ouderlingen en diaken niet graag doen. Want in deze tijd is het elkaar aanspreken moeilijk. En we zijn als samenleving waar die polarisatie zo groot is, eigenlijk niet meer gewend dat we elkaar daarop aanspreken. Het elkaar daarin liefdevol willen aanspreken. Maar het is o zo hard nodig. Omdat we elkaar nodig hebben om te blijven bij Gods genade en zijn woord. En dat is die derde les die Paulus geeft. Dat we waakzaam blijven. Dat we elkaar aanmanen, waarschuwen en aansporen in liefde. En daarvoor hebben we die liefde van God elkaar nodig. En daarom vind ik ook zo mooi wat Paulus en zijn gemeente doen aan het eind van de toespraak. Hebt u het gelezen? Ze knielen samen neer en bidden. Samen maken ze zich klein. Onderwerpen zich aan God hun koning. Omdat ze weten dat ze van hem afhankelijk zijn. En jullie als ambtsdragers, u bevestigt wat ik knielen zo ook bewust neer. Omdat ik beseffen dat de taak die je gaat doen, dat je die niet alleen kan. Daarvoor is gebed nodig. En ook in de kerkraadsvergaderingen zullen we daar ook de tijd voor nemen. Om samen te bidden. Te vragen om kracht, wijsheid en inzicht. En ik roep u ook als gemeente op. Om te bidden voor die ambtsdragers. Zodat ze liefde van God in hun hart hebben. Zodat ze inzicht krijgen voor de weg die God wil gaan. Zodat ze de moed krijgen om waar nodig is op een goede manier mensen aan te spreken. En als we dat doen, dan kunnen ze zonder terughoudendheid die genade van God uitdragen in woorden van liefde, in daden van liefde. Dan kunnen ze bewust zorgen voor hunzelf en hun relatie en vanuit de heilige kracht van de Heilige Geest ook zorgen voor die kostbare gemeente die we samen mogen zijn. En zorgen dat die tegenstander geen voet aan de grond krijgt. Zorgen dat het licht van Gods genade blijft branden en schijnen door ons allemaal. Dan gaat het licht aan. Amen.

Dan gaan we nu over tot de bevestiging van de ambtsraad. En ik lees eerst daarvoor het formulier dat we daarvoor hebben. Gemeente van Jezus Christus, onze Heer. Als kerkraad hebben we u de namen van de broeders en zussen bekendgemaakt die tot ouderling of diaken geroepen zijn om na te gaan of er iemand een grondbezwaar tegen een bevestiging had in te brengen. Nou, gelukkig waren die bezwaren niet aan de orde en daarom worden deze broeders en zussen nu vandaag in de naam van onze Heer in een ambt bevestigd. Als hoofd van zijn kerk zorgt Christus vanuit de hemel voor zijn gemeente op aarde en daarvoor neemt hij mensen in dienst. En de apostel Paulus wijst erop met de woorden: hij is het die apostel heeft aangesteld en profeten, evangelieverkondigers, herder en leraren, om in de heilige toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd. Als de goede herder zorgt daar voortdurend voor zijn kudde, stelt hij herders aan om in zijn naam op de schapen te passen. Een oudste vinden we al in het Oude Testament. Ze bekleden een leidende functie. In het Nieuwe Testament lezen we dat de apostel door de geest van Christus geleid in elke gemeente ook oudsten aanstellen. En er waren in de vroegchristelijke kerk oudsten die leiding gaven. Die worden bij ons vaak ouderlingen genoemd. En oudsten die ernaar spreekt en onderwijs geven. Tegenwoordig noemen we hen predikanten. En met hen vormen de ouderlingen samen met de diaken ook de kerkraad. En door de leiding van de gemeente toe te vertrouwen aan de ouderlingen, de predikanten en de diaken, beschermt God zijn kerk tegen heerzuchtig optreden van enkelingen. Over de taak van de ouderlingen spreekt het Nieuwe Testament op diverse plaatsen. En samen met de predikanten moeten ze als herders de gemeente besturen en verzorgen. In de eerste plaats letten ze erop dat ieder lid van de gemeente zich met woord en daad gedraagt in overeenstemming met het evangelie. Ze bezoeken ter ondersteuning van de kring ook de leden van Christus lichaam omheen om hen aan de hand van de Bijbel te troosten, te waarschuwen en te onderwijzen. En hen die zich in leer of leven slecht gedragen, wijzen ze terecht. En ze zorgen ervoor dat de doop en het avondmaal niet ontheiligd worden. Op hen die bewust in zonde blijven leven, passen ze de christelijke tucht toe. In de tweede plaats zorgen ze er als beheerders van Gods huis voor dat alles in de gemeente vreedzaam en ordelijk toegaat. En wel zoals Christus het opgedragen heeft. Ze letten erop dat niemand een ambt bekleedt in de gemeente zonder daartoe op een wettige manier geroepen te zijn. En de predikanten helpen ze met raad en daad. Ze ondersteunen de kringen in het uitvoeren van het eerste lijnspastoraat en stimuleren het omzien naar elkaar. En in de derde plaats houden de ouderlingen toezicht op het leren en leven van de predikanten. Er mag immers geen dwaalleer worden verkondigd en de gemeente moet worden opgebouwd. Met dat doel droeg Paulus, de oudste van de gemeente, ook te waken voor de wolven die in de schaapskooi van Christus zouden binnendringen. We hebben het gelezen, we hebben het erover gehad. En de ouderlingen zullen deze taken kunnen vervullen als ze zich verdiepen in de Bijbel en zich oefenen in een leven dat aan God is toegewijd. Barmhartig zijn voor mensen in nood. En daar gaat het om in het werk van de diaken. En Christus is daar een voorbeeld voor ons geweest. Hij kwam in de wereld om te dienen en ontfermde zich over de velen die in nood waren. In de navolging van haar Heer zorgde de eerste christelijke gemeente ervoor dat niemand in haar midden gebrek leed. De apostelen deelden uit aan alle mensen die iets nodig hadden. En de Heer roept nu ook op tot gastvrijheid, offervaardigheid en barmhartigheid om zwakken en hulpverlenenden volop te laten delen in de blijdschap van een christelijke gemeente. Niemand mag daar ongetroost blijven in ziekte, eenzaamheid of armoede. En met het oog op deze hulpverlening heeft God ook aan de gemeente diakenen gegeven. En we lezen hoe de apostelen speciale ambtsdragers lieten kiezen toen ze zelf niet meer in staat waren dat werk in de gemeente naar behoren te verrichten. En de diakenen moeten ervoor zorgen dat de hulpverlening in en door de gemeente goed verloopt. Zoeken gemeenteleden thuis om zich op de hoogte te stellen van hun problemen of om hen aan te sporen om anderen te helpen. Ze inventariseren de gaven van de gemeenteleden en zetten die om die in te zetten waar het nodig is. En bovendien verzamelen ze giften uit de gemeente in, beheren die en delen die in de naam van de Christus zelf. En ze bemoedigen hen die de liefdegaven van Christus ontvangen met Gods goede boodschap. Ze zetten zich in voor de eenheid die de Heilige Geest in de gemeente brengt en laat ervaren het heilige avondmaal. En de diakenen die spannen zich er met woord en daad voor in, dat die eenheid zichtbaar wordt, ook in de onderlinge liefde.
Zo kunnen we als gemeente groeien in liefde voor elkaar en voor alle mensen. Ik zal nu de ambtsdragers ook uit de gemeente naar voren roepen en uit uw midden vragen om naar voren te komen en om te worden bevestigd. Elze Albracht, wil je naar voren komen om te worden bevestigd als ouderling? Vraag om op het podium te gaan staan. Bert Rorijen, wil je naar voren komen om te worden bevestigd als ouderling? Marga Hanekamp, wil je naar voren komen om te bevestigd te worden als diaken? Monique Voekens, wil je naar voren komen om te worden bevestigd als diaken? Harriant Sanders, wil je naar voren komen om te bevestigd te worden als diaken? En Jan-Kees Marskamp, wil je naar voren komen om te worden bevestigd als diaken?

Fijn dat jullie hier zijn. We willen als gemeente ook een aantal vragen aan jullie stellen. En ik wil jullie vragen daar zo meteen op te antwoorden. En na het antwoord mogen jullie ook knielen op de knielbank en krijgen jullie de zegen. Maar eerst stel ik de vragen. Geliefde broeders en zusters, u staat klaar om het ambt op u te nemen. En ik verzoek u de volgende vragen te beantwoorden voor God en voor zijn gemeente. Geloof je dat God zelf je door zijn gemeente tot dit ambt heeft geroepen? Beloof je je ambt trouw te vervullen, de gemeente te dienen en lief te hebben en in heel je leven te laten blijken dat je ontzag hebt voor God? Beloof je je in je ambtsdienst te houden aan de leer van de Bijbel zoals die beschreven is in de belijdenisgeschriften van de kerk? En beloof je vertrouwelijk om te gaan met al wat je in vertrouwen van jou als ambtsdrager wordt meegedeeld? En beloof je je te schikken in het kerkelijk toezicht op je ambtsdienst? Dat zijn de vragen. Ik wil je vragen om even iets meer naar die kant te gaan. Dat we deze iets meer hier neer. Ja, het is even krap, maar dan kunnen de mensen het ook zien. Ik stel jullie één voor één de vraag. Dan wil ik vragen of jullie willen gaan, of jullie knielen. En dan zal ik jullie zegenen. Elze Albracht, wat is daarop jouw antwoord? Mag je vragen om te knielen. Mogen onze almachtige God en Vader u geven dat u deze dienst trouw en met vrucht zult vervullen. Amen. Bert Goraje, wat is daar op jouw antwoord? Mogen onze almachtige God en Vader u geven dat u deze dienst trouw en met vrucht zult vervullen. Amen. Marga Hanekamp, wat is daar op jouw antwoord? Ja. Waarom te knielen? Mogen onze almachtige God en Vader u geven dat u deze dienst trouw en met vrucht zult vervullen. Amen. Monique Voekens, wat is daar op jouw antwoord? Mogen onze almachtige God en Vader u geven dat u deze dienst trouw en met vrucht zult vervullen. Amen. Arjan Sanders, wat is daar op jouw antwoord? Ja. Vraag om te knieën. Mogen onze almachtige God en Vader u geven dat u deze dienst trouw en met vrucht zult vervullen. Amen. Jan Kees Marskamp, wat is daar op jouw antwoord? Mag je vragen om te knieën. Mogen onze almachtige Vader, God en Vader, u geven dat u deze dienst trouw en met vrucht zult vervullen. Amen. We willen deze bevestigde broeders ook toezingen met Psalm 134, vers 1 en 2. En hem zo ook als het ware als gemeente de zegen toezingen. En ik vraag daarvoor te gaan staan.

Ik mag jullie ook specifiek een opdracht meegeven. Aan de ouderlingen die jagen, maar ook straks aan ons als gemeente. Maar eerst voor de ouderlingen. Broeders en zusters, ouderlingen, bestuur de gemeente met toewijding samen met de predikanten. Gedraag u als herders over de kudde van God, als u bemoedigt en waarschuwt. Waak erover dat de gemeente blijft bij de zuivere leer en daaruit leeft. En vergeet niet wat de apostel Paulus schrijft. Hoed Gods kudde waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt. Houd goed toezicht, niet gedwongen, maar vrijwillig zoals God het wil. Niet om er zelf beter van te worden, maar met belangeloze toewijzing. Stel u zelf niet eerzuchtig op tegenover de kudde die aan u is toevertrouwd, maar geef het goede voorbeeld. En dan de diakenen. Broeders en zussen, diakenen, toon u toewijzing. Toewijding en actief zijn bij het verzamelen en het beheren van de giften uit de gemeente. En het inventariseren en inzetten van de gaven in de gemeente. Laat het allemaal te goede komen aan wie hulp nodig heeft. Bemoedig en help iedereen die in zorgen leeft of eenzaam is. En geef zo aan de gemeente ook een goed voorbeeld voor de onderlinge zorg waardoor Christus ons allemaal oproept. Maar voor jullie allen geldt. Wees trouw in uw dienst. Houd vast aan het mysterie van het geloof met een zuiver geweten. Dan verwerft u aanzien en kunt u door uw geloof in Christus Jezus vrijheid spreken. En u, geliefde broeders en zusters, ontvang deze mannen en vrouwen als dienaren van God. Erken de ouderlingen als opzieners en herders van de gemeente. Respecteer

Dan zijn we er weer, als het goed is. Ja, ik vroeg een gemeente, ontvang deze mannen en vrouwen als dienaren van God. Erken de ouderlingen als opzieners en herders van de gemeente. Respecteren om hun werk en luister naar een goede waarschuwing, zodat ze hun taak met vreugde kunnen vervullen. En zorg ervoor dat de diakenen de middelen hebben om hun werk te kunnen doen. Wees goede rentmeesters over wat God de Heer u heeft toevertrouwd en weet u in de gemeente van Christus geroepen om te dienen. En laat ieder in de gemeente die in nood verkeert dankbaar de hulp aanvaarden die Christus door zijn diakenen wil geven. En mijn vraag aan u als gemeente is, wilt u dat beloven? Fijn. Dank jullie wel. Ik wil jullie vragen om op de eerste rij plaats te nemen bij de kerkraadsleden. Want ja, jullie zijn nu onderdeel van de kerkraad. Fijn. En we zien ernaar uit om samen te werken in Gods gemeente. Jullie mogen gaan zitten.

0: De taak van de ouderling en de diaken is iets wat we heel vaak zien. En waar we echt aandacht voor hebben, waar we ook een bepaald bevestiging hebben. Er gebeuren allerlei andere dingen. De stoelen waarop u zit, zijn vandaag weer klaargezet. Het kerkgebouw dat we hebben in Eba Ezer is weer schoongemaakt. Er zijn mensen van de techniek, er wordt gemusiceerd. Er gebeurt veel in de gemeente. En ik wil er nog even wijzen op deze meter. Want hij is nog niet vol. We zoeken nog mensen om te helpen bij het schoonmaken, bij de stoelendiensten, bij andere taken. Dus zegt u van nou, ik voel me inderdaad geroepen om ook iets te doen in de gemeente. Niet als ambtsdrager, maar wel op een andere manier. Dan wil ik u vragen om u daarvoor op te geven. Dat kan bij mij, dat kan bij een van de ouderlingen, dat kan bij de mensen van de commissie van beheer, die daar Meijer onder andere. En zo kunnen we ook samen als gemeente dienen, elk op onze eigen wijze. En het zijn de kleine werkjes, is mijn ervaring, die de gemeente draaiende houden. Niks is belangrijker. Het gaat erom dat we het met elkaar samen doen. René, mag ik jou het woord geven voor de mededeling?
1: Mededelingen namens de kerkraad. In de middagdienst die om 16:30 begint in ons kerkgebouw Ebene Ezer aan de Bodenburgerlaan gaat dominee Richard Vervoorde voor. We zijn dankbaar voor ons nieuwe lid André de Witte. U bent afkomstig uit de Veg in Zwolle en we zouden u willen vragen om te gaan staan. Volgens mij zou u er zijn, ja. Je mag weer gaan zitten. Ja. Van harte welkom in onze gemeente en we wensen je vanaf deze plek ook Gods zegen toe. Dat je tot zegen mag zijn. De bloemen gaan na afloop als groet van de gemeente naar de 5 aftredende ambtsdragers. Na de dienst is er gelegenheid voor koffie en thee en limonade in de ruimte hier achter in de kerkzaal. En daarbij is iedereen natuurlijk, ook de gasten, van harte welkom. Ook is er gelegenheid na de dienst voor een gesprek of om voor je te laten bidden. De leden van het nazorgteam staan daar achter in de kerk en dragen een keycord. En dan de gebedspunten aangedragen door kerkraad en gemeenteleden. We bidden voor een zegen op het werk van de nieuwe ambtsdragers. En we hebben al gedankt voor het werk dat de aftredende ambtsdragers hebben verricht. En we bidden voor ons nieuwe gemeentelid André. En we bidden voor Gerrit en Henny Breedhoof. We bidden voor kracht in deze zware tijd. En dan de collectes. De eerste collecte is voor de kerk en de tweede is voor de Muscatlon. Dat is van Open Doors, die Sven en Malike hopen te lopen. En we willen bidden voor de familie Burgmeijer, die op dit moment in een hele zware tijd zitten, omdat het echt niet goed gaat met Gerrit.

Heer onze God en Vader van onze Heer Jezus. En daarmee ook onze Vader. We danken u voor deze dienst. Het was en is het heerlijk om u te mogen ontmoeten. Dank u dat u met ons spreekt door de liederen, de preek, de gebeden. En geef dat het onze relatie met u mag versterken. Want het is belangrijk dat we daarin groeien. Dat we u niet kwijtraken. En dat we als een boom diep geworteld blijven bij de bron. Want misschien komen er wel net zoals deze zomertijden van droogte. En dan is het goed om te kunnen putten uit die bron. Heer, want u bent de bron van ons leven. En we bidden u, help ons altijd om uw genade en uw woorden voor ons leven tot het middelpunt te maken. Geef dat we onze verantwoordelijkheid daarin serieus nemen om die genade te delen met woorden en daden. En geef zo dat uw licht mag schijnen in ons als gemeente en ook in ons persoonlijk leven. Geef ons daarvoor de rust en de ruimte om naar u te luisteren, uw stem te verstaan. Maak ons waakzaam en bewust van het feit dat de duivel voortdurend probeert ons af te leiden en te verleiden. Bescherm ons daarvoor. En gebruik ook daarvoor de verbindingen die we met elkaar hebben. Zegent u ook het werk en de contacten in de kringen daarvoor. En we bidden u ook om een zegen op het werk van de nieuwe ambtsdragers. We zijn dankbaar dat u ons 2 ouderlingen, 4 diaken heeft gegeven. Waardoor alle functies in de kerkraad weer opgevuld mogen zijn. Heer, we smeken u. Geef dat ze vervuld van uw Heilige Geest hun werk mogen doen. En tot zegen mogen zijn in onze gemeente. Geef vreugde in het werk dat ze mogen doen. Geef kracht als dat nodig is. En geef dat we als gemeente ook echt openstaan voor hun woorden. Maar bovenal, bewaar hen dicht bij u. Versterk en verdiep uw relatie met u. Zodat ze de zorg van de gemeente ook op een goede manier kunnen doen. Gedragen door de kracht van uw Heilige Geest. Geef ze daarvoor de wijsheid en de liefde die nodig is. We danken en bidden voor ons nieuwe gemeentelid André de Witte. Wat fijn dat hij bij ons een plek heeft gevonden. En dat hij zich bij ons wil aansluiten. We danken u daarvoor en we bidden u. Geef dat het tot zegen mag zijn voor hen. Maar ook voor ons. Dat hij zijn plek mag vinden. Dat hij verbindingen mag aangaan met de mensen om hem heen. En dat hij ook daardoor gesterkt, gevoed mag worden. En dat hij ook daarin echt op zijn plek mag zijn. Geef dat hij snel meer verbindingen mag maken. En zich nog meer thuis voelt in onze gemeente. We willen ook bidden voor Gerrit en Henny Bredehof nu. Gerrit zo'n zware depressie doormaakt. We bidden u, wilt u ze omringen met uw liefde. En juist in dit donkere moment in het leven van Gerrit, uw liefde laten doordringen. U weet hoe moeilijk dat kan zijn als je de hemel van koper lijkt. Als je helemaal terug op jezelf geworpen bent en in jezelf zit, dan zie je soms geen uitkomst meer. Heer, houdt u dan vast. Wees u ernaarbij in het verdriet. En geeft u Gerrit en Henny beiden de kracht en de rust die ze nodig hebben. En geef dat het herstel, dat al wat zichtbaar is, mag doorzetten. Wilt u daarin werken? Omringen en wees met uw hand onder hun leven. Dat bidden we ook voor de familie Burgmeijer. U weet dat het niet goed gaat met Gerrit. U weet hoe moeilijk dat is voor Gerda en Rianne. Maar alle die eromheen staan, Heer, wilt u zelf ook met uw liefde hun omringen. Troost hen. Wees hen nabij. En draag hen. Geef ook dat het lijden van Gerrit, wilt u dat verlichten en bij u thuis brengen. Ik wil ook bidden voor het werk van de Open Doors. Voor broers en zussen van ons in landen die vervolgd worden. En het werk dat er gebeurt om hen te ondersteunen. En wij kunnen hier zitten in alle vrijheid zonder angst. En kunnen luid u de lof zingen. En daar danken we u voor. En tegelijkertijd bidden we voor die plekken waar dat niet kan. Bewaren en beschermen.

uw kerk. Geef troost en volharding. En we bidden dit in afhankelijkheid van u. Want we beseffen dat voor alles wat we doen en wat er gebeurt, uw hulp nodig is. En daarom bidden we, werk door uw Heilige Geest in onze gemeente. En geef dat we als gemeente, als we vieren, leven, werken tot de eer van uw grote naam. Als we dat mogen doen, in afhankelijkheid van u. En geef ons daarvoor alles wat we nodig hebben. Ook weer in de komende week. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Het is nu tijd voor de collecte. En tijdens de collecte luisteren we naar het lied Rescue van Lauren Daigle. Dat is een lied dat Bert heeft uitgekozen voor deze dienst. En dat zal ook weer gezongen worden door de kinderen van Elsa en Pieter.

Ja, God wil ons redden. Daarvoor heeft hij alles over gehad. Laten we ook afsluiten door die God te loven met gezang 44. Grote God, wij loven u. Laten we daarbij voor zover mogelijk gaan staan.

0: U kunt zo achter in de kerk ook de nieuwe ambtsdragers feliciteren en Gods zegen wensen. Bij de uitgang is dat achter in de zaal. En die zegen die krijgt u ook zelf mee aan het einde van deze dienst. Want God wil met zijn liefde en genade met ons meegaan de komende week weer in. Ontvang die zegen met een open hart en wees tot een zegen in de komende week. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God onze Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
1: U heeft geluisterd naar een kerkdienst vanuit de Verbindingskerk in Heerde. En de voorganger was dominee Koelewijn. Dan gaan we verder met koor en samenzang. En het eerste lied wat u nu gaat horen is getiteld Zoals ik ben.

Het is inmiddels ruim over 11 uur en dat betekent nu tijd voor kerkelijk nieuws. Op zondag 13 september, dat is dus vanavond, organiseren de Regenboogkerk en de Goede Herderkerk samen een preesdienst met als thema Beweeg je mee. Voorganger is dominee van Wilgenburg te Hoevelaken. En de muzikale begeleiding wordt verzorgd door de Verrassingsband. De dienst start om 7 uur in de Goede Herderkerk, Enkweg 2 te Epe. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een kop koffie of thee na te praten. Dan is er donderdag 17 september. Dan organiseert de Goede Herderkerk aan de Enkweg 2 in Epe de maandelijkse ontmoeting aan tafel. Inloop vanaf 11 uur. Het duurt tot ongeveer 1:30. Er wordt begonnen met koffie, thee en iets lekkers. En daarna is er een lunch met soep en broodjes. Iedereen is hierbij van harte welkom. Opgeven is niet verplicht, maar wel wenselijk. En kan door te bellen met Francisca Zweers via telefoonnummer 06 466 2781. Of Greetje Vrieling via telefoonnummer 06 3002 7002. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd. En de eerstvolgende bijeenkomst hierna is op 15 oktober. De gezamenlijke kerken van de gemeente Heerde houden op vrijdag 2 oktober in het kader van Heerde 850 een groot zangfestijn in de Johanneskerk van Heerde. Maar liefst 4 koren zullen elk en bekende en prachtige liederen zingen, en er is die avond ook volop ruimte om zelf mee te zingen. De koren die meewerken zijn Kinderkoor de Hergezangetjes, Gospelkoor Ichtus, Gemengd Koor Arioso en Christelijk Mannenkoor de Lofzang. Tijdens het wisselen van de koren, die ieder blokken van ongeveer 15 minuten zingen, is er ruimte voor samenzang onder begeleiding van Henk van der Maten op orgel, een koperensemble onder leiding van Ina Meijnheer en het muziekteam Lighthouse met Melanie Wildschut. De liederen van de samenzang zijn gekozen uit de lange lijst met liederen die de verschillende kerken van de gemeente Heerde zelf opgegeven hebben toen en in 2025 gevraagd is om een eigen top 10 aan te leveren. Deze zangavond biedt ook een mooie gelegenheid om het nieuw kerkelijk centrum van de Johanneskerk te bewonderen. Kaarten zijn in principe gratis, maar voor reservering wordt 1 euro aan reserveringskosten in rekening gebracht en 1,50 euro voor een consumptie. Reserveren kan zolang de voorraad strekt alleen online via heerde850tickets.eventgoes.com. De kerkzaal van de Johanneskerk gaat open vanaf 7:15 en Heerde Zingt 850 begint om 7:30. Dat is dus op vrijdag 2 oktober. Dit was het kerkelijk nieuws voor vandaag. Dan gaan we tot 12 uur door met koor en samenzang. En het volgende lied wordt gezongen door het christelijke koorvereniging Credo uit Zeist. En het lied is Bron van ons leven.

U heeft geluisterd naar het lied Verberg mij nu, gezongen door het christelijk koor Jichtaljau. Het volgende lied is Ontwaakt, o volkeren, ontwaakt. En dat wordt gezongen door een samengesteld gemengd koor.

U heeft geluisterd naar het lied Heer, ik hoor van rijke zegen, gezongen door het christelijk mannenkoor DEV uit Kampen onder leiding van Klaas-Jan Mulder. Diverse koren vanuit de Lucaskerk in Ermelo gaan zingen het lied Vertrouwen.

U hoorde de gemengde zangvereniging Fox Jubilans uit Waddinxveen en zij zongen het lied Heilig Woord van God. We gaan verder met het Hogeveens Christelijk Mannenkoor en zij zingen Komt Volk des Heren.

Het christelijk koor Jigdal Jahu zong het lied Door de Nacht van Strijd en Zorgen. Dan gaan we verder met het christelijk kampermannenkoor DEV met het lied Liefde was het onuitputtelijk.

Het is alweer bijna 12 uur en dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van deze uitzending. We hopen dat u bemoedigd bent door de kerkdienst of door de liederen die we deze morgen lieten horen. U kunt natuurlijk ook altijd nog verzoekjes aanvragen op de welbekende manieren. Per brief naar postbus 58181 AA in Heerde, of u deponeert uw brief in de brievenbus voor Villa Jacoba aan de Dorpstraat 55, of u stuurt een mailtje naar looftenheer@radio794.nl. Na 12 uur gaat RTV 794 verder met het programma Klassiek Matinee. De techniek werd deze morgen verzorgd door Dirk-Anton Dalhuizen en de samenstelling en presentatie werd gedaan door Jenny Dalhuizen. Rest mij nog u, ook namens Dirk-Anton, een goede zondag toe te wensen.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 keer is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand haar van de fiets probeerde te duwen. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO klopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar werden zeker 2 mensen gedood. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een auto is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het weer. Vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Met ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen. Maar in de rest van het land is het droog. Het wordt dan 11 tot 16 graden. Morgen zon, af en toe een bui, dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

Welkom bij Opera Operette Musical in het kader van Klassiek Matinee op de zondagmiddag. Welkom. Wij gaan voor u een aantal mooie liederen dwars door de opera's, operettes en musicals heen, zodat wij gewoon een gezellige muzikale middag hebben. Ik begin met u te luisteren naar O Souverain, O Juge au Pair en het wordt gezongen door José Carreras.

Ja, we draaien het applaus maar een beetje weg, want anders dan wordt het wat erg overdreven, zo aan het begin van het programma. U weet het, Opera Operette Musical wordt altijd gepresenteerd door Christa Reil. Het is de ene 14 dagen voor mij is het orgel en het andere 14 dagen doe ik Opera Operette Musical. En ik heb u laten horen Au Souverain, Au Juge, Au Père. En dat werd gezongen door José Carreras. En het kwam uit Le Cite van Jules Massenet. En dat komt van die live cd, die eerste die ze ooit hebben gemaakt. Die drie tenoren. En dat was zo'n groot succes. Dat is een concept wat ze hebben herhaald verschillende keren. En ja, het zijn toch ook wel leuke heel toegankelijke concerten geworden. Daar laat ik straks nog een paar dingen van horen. Ook dat ze samen zingen. En ja, we hebben natuurlijk ook operette en musical. En daar kunnen de heren ook wat van. Dus dan is het leuk om dat eens op een andere manier te beluisteren. Maar eerst gaan wij luisteren nog naar Un bel di Vedremo. Dat komt uit Madama Butterfly van Puccini. U hoort het Wiener Open Orkester en de dirigent is Argo Quadri. En de sopraan die u hoort is Felicia Weathers.

Ja, niks. Un bel ritremo uit Madame Butterfly. Dat heb je ervan als je niet goed kijkt of de cd's wel op de juiste volgorde in de box zitten. Het was dus niet cd 1, maar cd 3. Maar het was toch een heel gezellig stuk, want het was het Zoom un Broom koor uit de Vliegende Hollander van Wagner. En u hoort het koor van de Staatsoper in Ween, van de Staatsopera in Ween dus, en het orkest van de Wiener Volksoper. En de dirigent was Wilhelm Leutner. Dat is de opname uit 1989. Nou, en dan gaan we nu maar weer eens even naar die verzamel-cd, die live-cd luisteren van die drie tenoren. En ik heb nu uitgezocht Nessun Dorma, en dat komt uit Turandot van Puccini.

Ja, dat was hem dan, hè. Hij zong toch fantastisch goed toen, hoor. Ze klagen wel dat zijn stem minder wordt en dat hij... misschien oefent hij wat minder, is niet meer zo geconcentreerd. Maar als het erop aankomt, dan zingt hij nog fantastisch. Luciano Pavarotti. En hij zong dus uit Turandot van Puccini, Nessun Dorma. Goed, dan gaan wij toch weer eens terug naar de opera. En weer uit die box. Dus ik heb nu even goed gekeken of ik wel de goede heb. En zij noemen het Magical Moments from Golden Operas. Nou ja, we gaan maar eens naar luisteren. Dit is wel een fantastische opera. Aida van Verdi. En u hoort daar Gloria al Egitto.

Uit Aida hoorde u het Gloria Allegito en dat is het koor met samen met de grote mars uit Aida, dus van Verdi. U hoorde het National Philharmonic Orchestra en het koor natuurlijk onder leiding van Charles Gerhardt. En het is een opname uit 1989. Ja, en dan gaan we even terug naar de drie tenoren. En ik wou u de mannen met z'n drieën laten horen. Komt straks nog een keertje als meer als overgang naar het operette deel. Maar in dit geval laat ik u toch een stuk opera horen. En dat is uit La Traviata van Verdi. Brindisi en dat is Libiamo ne lieta calici.

Nou, de heren hebben het publiek heel enthousiast gemaakt. Dus dat komt helemaal goed die avond. Het was ook prachtig om te zien. Ik heb de televisieopname gezien. Het was werkelijk prachtig. En het is genieten als heel veel publiek dan toch ook dit soort klassieke nummers wil beluisteren. Dus dat is fantastisch. En het is altijd weer goed om naar te luisteren. En dan hoop ik dat ze misschien ook eens wat anders beluisteren. Weer verder gaan luisteren. Meer gaan onderzoeken hoe dat klinkt klassiek. En dat het toch best hartstikke leuk kan zijn. Want ik heb nu voor u uitgekozen die Letzte Rose. En dat komt uit Marta van Vlotov. Ach, die kennen we niet zo goed meer. Een enkele keer wordt hij nog best wel opgevoerd. Maar het is niet zo'n bekende geworden. Dat Marta. Maar die Letzte Rose zal u beslist bekend voorkomen. Hier wordt hij gezongen door Anneliese Rotenbergen. Maar we hebben hem ook van Nana Mouskouri gehoord, die hem gewoon dus voor de Hitparade gezongen heeft. Hoewel zij heeft ook een klassieke opleiding gehad en heeft alleen later haar weg in het modernere repertoire gevonden. In het wat makkelijker in het gehoor liggende repertoire. En daar is niks mis mee. Zeker niet als zij dus zo'n Letzte Rose ook nog aan de mensheid laat horen. En waarschijnlijk op een iets andere manier, maar toch ook heel beluisterbaar. En dan komen mensen ineens nu, dan zeggen ze van: hé, in zo'n opera, dan kom ik, dat ken ik. En dat is toch ontzettend leuk. Letzte Rose dus uit Marta van Vlotov. U hoort het orkest van de Bayerische Staatsoper München. De dirigent is Robert Heger. En zoals gezegd, Anneliese Rotenbergen zingt het voor ons.

Prachtig gezongen door Anneliese Rodenberger. En ja, wie de mannenstem op de achtergrond was, ja, dat vertelt het boekje niet. Die dus, het toelichtingsboekje. En jammer dan. Het was dus Letste Rozen en dat kwam uit Marta van Vloto. En u hebt het dus zeker herkend. Goed, ik zei u al, we gaan nog weer terug naar de drie tenoren en we laten ze wat lichter genre zingen. En dat hebben ze samengevat onder het kopje de A Tribute to Hollywood. De drie tenoren. Je hoort ze alle drie. Het is een medley en het is gearrangeerd en georchestreerd door Labio Sifrin. En die kennen we, dacht ik, ook nog wel uit de lichte muziek. U hoort achtereenvolgens My Way en Moon River. Because and singing in the rain.

Ja, en we laten het applaus maar weer voor wat het is, want dat kost ons veel te veel tijd. Als je daar zit, is het natuurlijk prachtig. Maar dit was dus het laatste was dus Singing in the Rain. En dat was dus die fantastische film met, even kijken, Frank Sinatra, Bing Crosby en ik dacht ook met Grace Kelly. Toen nog filmster Grace Kelly, de latere Grazia van Monaco. En zij zongen dus A Tribute to Hollywood, de drie tenoren. En ze zongen achter elkaar My Way, Moon River, Because en Singing in the Rain. En dan sluiten we dit live concert maar even af met de heren. We zullen er nog wel weer eens een keer wat uit draaien. Want, we hebben nog lang niet alles laten horen. Maar er is nog meer op de plaat te beluisteren op de cd. En ik heb in de vakantie, in verband met de vakantie, heb ik dit wat van verder van tevoren opgenomen. Dus ik weet niet wat voor weer het is als u dit zit te beluisteren. Maar nu vallen, doen we dit opnemen, vallen de mussen zo ongeveer van het dak af. En dan vind ik daar toch wel een Porgy and Bess Negro Opera bij horen. Van George Gershwin. Althans, de muziek is van George Gershwin. De teksten zijn van Dubose Hayward en Ira Gershwin, de broer van George Gershwin. Dat was een gouden duo, die twee. Porgy and Bess dus. En ik heb een opname van, eens even kijken, door de Sherwin en Goldman en Houston Grand Opera. Daar de leden van en de dirigent is John DeMaine. Oftewel meneer Morgan, maar goed, dat zal wel op zijn Frans zijn. Ik wou u laten horen het eerste Summertime.

zeggen. Prachtig, prachtig. Ik ga laat u natuurlijk nog een lied hieruit horen. En dat zit ik even te zoeken, want het staat dus op dezelfde cd. Dus dan moet ik even zelf iets verder zetten. En dat is Leaving for the Promised Land.

Prachtige muziek. Uit Porgy & Bess, Leaving from the, for the Promised Land. Nou, en na Summertime en dit dan, dan moet er toch nog wel eentje moet ik dan toch nog wel even laten horen. En dat is I Got Plenty or Nothing.

I Got Plenty of Nothing. En dit alles was uit de musical, of nee, de Negro Opera is het officieel. Poggy and Bess werd geschreven door, gecomponeerd door George Gershwin. En de teksten waren van Dubois Heyward en Ira Gershwin. Ja, nu hoorden verder nog de Sherwin M. Goldman en Houston Grand Opera. En alles stond onder leiding van John DeMaine. Ja, en dat was dan weer de Grand Opera Collection. Poggy and Bess, de highlights eruit. Ja, het is prachtig om weer te beluisteren. Ja, en dan lopen we alweer naar het einde van het programma. En ik laat u nog wat uit zo'n verzamel-cd beluisteren van de musical singers. En in dit geval laat ik u horen The King and I. En daar staat dan, het is van Rodgers en Hammerstein, ongeveer dezelfde tijd als dat Poggy and Bess is gecomponeerd. Dus The King and I, Shall We Dance?

0: Ja, en dat kwam dus uit The King and I. En dan is het alweer bijna afgelopen. En ga ik u verlaten. En ik wou dat doen met Don't Cry For Me Argentina. En dat komt natuurlijk uit Evita. Ik wens u nog een mooie zondagmiddag.
1: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Litouwen heeft het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius stilgelegd omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vliegt. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen, heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Bericht komt een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone is ingeslagen, vlakbij de grens met Polen. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand probeerde haar van haar fiets te duwen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomer was er relatief weinig muggenoverlast in Nederland, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Een project dat 10 jaar geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Het weer, vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij een graad of 19. Morgen zon, af en toe een bui, dan loopt de temperatuur op tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5 live bij RTV 794 Truckersdag 2026.
4: Lustrie?

dat je het zegt. Hé, hey, oude vriend, dat jij het bent. Ik sta versteld en even ben ik stil. Het spijt me wel, maar ik had je niet zo snel.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius in Litouwen heeft een tijdje stilgelegen omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vloog. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen. Dat heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Tegen 1 uur werd het alarm ingetrokken. Het bericht kwam een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone was ingeslagen vlakbij de grens met Polen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond, meldt de politie. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomers waren er relatief weinig muggen in ons land, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Dat is een project dat 10 jaar geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft zijn lange reeks overwinningen voortgezet. De kerstverse wereldkampioen won vandaag de Grand Prix van China. In Shanghai finishte Herlings zowel in de eerste als in de tweede ronde als eerste. Het was een 14e zege op rij. Sinds de Grand Prix van Groot-Brittannië half juli won Herlings alle races. En vorige week verzekerde de Nederlander zich in Turkije al van zijn 3e wereldtitel. Volgend weekend is de laatste Grand Prix van het seizoen in Australië. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. Vanmiddag in het noorden en midden droog, met soms wat zon bij een graad of 19. Morgen zon, wolken, af en toe een bui, dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

0: de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Turkije zijn invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. Volgens Turkije zijn 26 mensen gearresteerd, maar één LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestaties. Volgens de Turkse minister van Justitie richt het onderzoek zich op mensen die onder meer betrokken waren bij prostitutie. Ze stelden bijvoorbeeld ruimtes daarvoor ter beschikking. Er zouden onder meer drugs en gesmokkelde alcohol en een vuurwapen zijn ingenomen. De Turkse regering heeft zijn houding tegen LHBTI'ers de laatste jaren verhard. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend. Ze hebben al jaren te maken met overlast door straatraces. 'S Nachts is er in de buurt geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Volgens bewoners doet de politie en de gemeente te weinig met eerdere meldingen en daarom hebben ze zelf een meldpunt geopend. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nootdorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die omgebouwd waren om harder te gaan dan de maximum toegestaande snelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 km per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie heeft FC Utrecht de eerste zege van het seizoen gepakt. De uitwedstrijd tegen Excelsior werd met 2-1 gewonnen. Utrecht kwam op 0-1 door topscorer Stefanov. Maar een minuut of 10 voor tijd maakte de club uit Rotterdam uit het niets gelijk. Door een doelpunt van De Wit in blessuretijd ging Utrecht er alsnog met de winst vandoor. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. In het noorden en midden droog met soms wat zon en het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Beren.

0: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5 live bij RTV 794 Truckersdag 2026.
1: Lustrie?

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door de politie aangehouden omdat hij rondreed op een fatbike. Vlak daarvoor was er een melding van een gestolen fatbike. En op beelden is te zien dat de man hardhandig werd gearresteerd en zich hevig verzette. Het slachtoffer is een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd onwel na de arrestatie. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO aanklopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar raakten 9 mensen gewond. Gisteren was er ook al een aanval en toen werden zeker 2 mensen gedood. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden. Een Turkse LHBTI-organisatie spreekt zeker 50 arrestanten. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend voor overlast van straatraces. In de wijken is 's nachts geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Politie en gemeente hebben wel al maatregelen genomen tegen de overlast, maar de bewoners vinden dat niet genoeg. Het weer, de laatste buien trekken het land uit. Verder vanmiddag zo goed als droog en soms wat zon. Het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?
3: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5 live bij RTV 794... Truckersdag 2026.
4: Lustrie?

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog ook in brand. Bij een Russische aanval op de belangrijke havenstad Odessa zijn 9 mensen gewond geraakt. Gisteren kwamen in die stad al 2 mensen om het leven toen een Russische drone insloeg in een flat. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nooddorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die waren omgebouwd om harder te gaan dan de maximumsnelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie hebben Heerenveen en Telstar gelijk gespeeld. In Friesland bleef het 0-0. Eerder vanmiddag pakte FC Utrecht de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Er zijn vandaag nog 2 wedstrijden. PEC Zwolle tegen Feyenoord en PSV Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. Het wordt morgen 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?
1: Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
3: Oorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
3: De muziek.
0: Van Oorst Veluwezoom.

0: Stap in en maak de rit van je leven. Met de beste indie, blues, rock, pop en Americana. On the road again met Henk Henkelman. Iedere dinsdagavond van 8 tot 10. Jouw muzikale roadtrip. On the road again.
1: Forst Veluwezoom.

We zijn er. Voor Brummen, Buslo, Empe, Eerbeek, Hal, Klarenbeek, Leuvenheim, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp Achterhoek. Je luistert naar...

plek waar de platen nog kraken en de muziek je nog kan raken. 100% vinyl. Elke maandag, woensdag en vrijdagochtend van 9 tot 11. Met Martin Burgers. Het authentieke geluid van de muziek van toen. En soms nu, maar altijd van vinyl. Maandag, woensdag en vrijdag. 100% vinyl op RTV 794 en Voorst Veluwezoom.

0: van de Stedendriehoek.
1: Dit is Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. En via voorstveluwezoom.nl. Het nieuws van 6 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oppositiepartij PRO eist een forse aanpassing van de kabinetsplannen voor volgend jaar. Anders stemt PRO tegen de begroting van sociale zaken en tegen het belastingplan. Dat zei partij Jesse Klaver op een partijbijeenkomst in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Klaver zei bereid te zijn om te praten over hervorming van arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA, maar alleen als dat niet ten koste gaat van de uitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog in brand. Oekraïne viel ook Rusland aan. Daarbij vielen 2 doden en een olieraffinaderij werd geraakt. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Hij bleek zich niet te kunnen legitimeren en werd daarom aangehouden. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden, maar een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
1: Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
1: De muziek
0: van Voorst Veluwezoom.

0: Bremen zijn er. Voor Bremen, Buslo, Empe, Eerbeek, Hal, Klarenbeek, Leuvenheim, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek. Je luistert naar
1: Voorst Veluwezoom.

plek waar de platen nog kraken en de muziek je nog kan raken. 100% vinyl. Elke maandag, woensdag en vrijdagochtend van 9 tot 11. Met Martin Burgers. Het authentieke geluid van de muziek van toen. En soms nu, maar altijd van vinyl. Maandag, woensdag en vrijdag. 100% vinyl. Op Voorst Veluwezoom.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt PRO de begroting niet. Dat zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag, komende dinsdag. Zo wil PRO alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. In de Eredivisie heeft Feyenoord een monsterzege geboekt door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Het is net geen record voor de Rotterdammers. In 1954 en in 1963 werd met 8-0 gewonnen van Fortuna 54 en van Volendam. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord. Het bleef 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. En vanavond speelt PSV nog tegen Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui en lokaal kans op mist. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek, nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

girl.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert levenslang. In de zaak zit ook een buurman vast. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Wielrenner Enric Mas heeft de Ronde van Spanje gewonnen. Hij is de eerste Spaanse winnaar van de Vuelta sinds Alberto Contador, die de ronde in 2014 voor het laatst won. Mas kreeg na de 8e etappe al de rode leiderstrui toen wereldkampioen Tadej Pogacar geblesseerd uitviel. De Sloveen Primož Roglič is tweede geworden in de Ronde van Spanje. De Oostenrijker Felix Gall derde. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden kans op een bui. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5... live bij RTV 794, Truckersdag 2026.
3: Lustrie?

Een ander begin dan u bent gewend. Want deze week werd ik als techneut van het orgeluur werd ik opgeschrikt door het bericht dat Maarten Sijbel op 87-jarige leeftijd is overleden. Meer dan 10 jaar zijn we iedere week te horen geweest in het orgeluur. Meer dan 520 uitzendingen hebben we samen de afgelopen 10 jaar mogen maken. Eerst vanuit de studio, maar de laatste tijd vanuit zijn eigen huiskamer. Voor mij was je niet alleen de man met een enorme kennis van orgel en muziek. Je was vooral een bijzondere collega met wie ik met plezier samenwerkte. Het zal vreemd zijn om straks geen orgeluur meer te maken. Jouw stem, jouw kennis, jouw passie voor het orgel waren jarenlang een vast onderdeel. We hebben gelukkig nog een aantal uitzendingen samen opgenomen. 24 augustus, jongsleden, was ik nog bij jou thuis. En in overleg met de familie mogen we de komende weken die nog met u als luisteraar van Lou FM delen. En zo klinkt jouw stem nog een paar keer door. Maarten, dank je wel voor de afgelopen 10 jaar. Voor het vertrouwen, de samenwerking en vooral voor alle mooie momenten. Rust zacht.

Ja, leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe uitzending van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. Je hoorde een nummer van Albert Smelt, steeds dichterbij. Nieuwe muziek van hem. En de komende uur lekker veel muziek, nieuwe muziek. Of de nieuwste muziek, moet ik zeggen. Niet zo heel veel nieuwe muziek. Ik dacht dat ik nog deze week Martijn Buwalda voorbij zag komen met nieuwe muziek. Maar helaas ben hem vergeten binnen te halen. Dus die houdt u zeker van mij te goed. We gaan snel verder met muziek van Chris Tomlin, Adhen King en Jamie McDonald. Called Out Music, een nummer uit 2026. Je hoort het nummer My Father's World.

Tree Indeed van Philippa Henna en Israel Houghton. En beide waren eind augustus hier in Nederland, mocht u bij aanwezig zijn. Ja, ik verwacht dat het wel weer een toppetje was natuurlijk. Ja, dan gaan we eens even kijken naar de concerten hier in de buurt of iets verder weg. Martijn Buwalda begint met zijn nieuwe tour. Of nieuwe tour, de rest mag je hebben tour. Nieuw album en tour. Martijn Buwalda komt met een splinternieuw programma. Na een succes van Sterrenhemel keert hij terug in de theaters met verse raken. Nederlandstalige liedjes, persoonlijke verhalen vol humor en diepgang. En zijn fantastische band, een avond vol lach, traan en hoop. Mis deze unieke ervaring niet. Ik kan u zeggen dat er al heel veel uitverkocht is. Op 26 september in Zaltbommel is er nog extra kaartjes beschikbaar. Ook op 2 oktober in Nunspeet zijn er extra kaartjes. Dan nog 5 november. Laatste kaartjes in Rotterdam. Hetzelfde voor Vlaardingen op 25 november. 10 december dan Kapelle aan de IJssel. En de 17e in IJsselstein. Laatste kaartjes. Spijkenissen dan. De 18e. Daar zijn nog voldoende kaartjes. En dan gaan we alweer naar volgend jaar. 3 februari. Veldhoven. 5 februari in Waalwijk. 10e in Ede. 11e in Houten. 18e in Zeist. 5e maart in Barneveld. 6e in Papendrecht. 11e in Enschede. 12e in Drachten. 19e in Kattek. En dat zijn allemaal laatste kaartjes. Dan hebben we de 20e in Doetinchem. Daar zijn nog voldoende kaarten aanwezig. 25 maart dan Veenendaal laatste kaartjes. 1 april zonder gekheid in Middelburg. 3 april Assen. 8 april Alphen aan de Rijn. 9 april in Groningen. Voldoende kaartjes nog daar. De 10e in Hoofddorp, de 14e in Emmeloord, 15e in Harderwijk, 22e dan in Nunspeet, 12e mei hebben we het dan over in Rotterdam, 13e in Ede, 20e in Papendrecht. Daar zijn nog voldoende kaartjes. Dan 22 mei in Stadskanaal. Dan gaan we nog even door naar 27 mei. Nieuw concert in Baarn. Zaltbommel op de 29e. Ook nieuw 3 juni. Nieuw in Rijssen. 9e juni in Zwolle. 10e in Gouda. En de 17e in Apeldoorn. Dus wees erbij. Kaartjes reserveren via TrueTickets.nl. Dus TrueTickets.nl. Ik zie eventjes niet wat de locatie van Zwolle is. Dat mis ik eventjes hier snel in het overzicht. Ja, en dat durf ik dus ook niet te zeggen. Ik zie geen locaties. Nee. Ja, hij is wel aanklikbaar. Ja, ik drukte niet helemaal goed. Theater De Spiegel, woensdag 9 juni vanaf 8 uur. En dan kun je daarbij aanwezig zijn. Je kunt vriend worden voor 49 eurotjes. 49,5 eurotjes. En dan heb je ook 2 plaatsen vooraan. Dus word je theatervriend van Martijn Buwalda. Dan Eline met Hart en Ziel, de pianatour. Ze is pas weer getrouwd. En ze verwacht een kleine. Ik vraag me af wanneer dat dan gebeurt. Want ik hoop dan wel dat ze de tour kan gaan doen. Maar op 1 oktober begint ze in ieder geval in Gouda. Die is uitverkocht. 2 oktober dan in Drachten. Helfort in de RKI Bezinningscentrum. 15 oktober. 16 in Monster. 17 in Rilland. Ruinen op de 23e. 29e in Ede. Daar zijn de laatste kaartjes. 30e. In Groningen, ook de laatste kaartjes, 31ste in Achterveld, Schaapskooi, is uitverkocht. Dan 6 november in Hattem, in de Emmauskerk, laatste kaartjes. Austerlitz, Buurvoort, laatste kaartjes. Delensvaart, de 13e. Apeldoorn op de 14e, zijn nog voldoende kaartjes. En de 18e in de Theaterbakkerij. Dus ik zou zeggen, reserveer snel. Dan hebben we nog de theatertour van de formatie Lef. Samen door het leven. 25 september in Zwolle in de Koningskerk. 9 oktober in Houten is uitverkocht. De 10e in Ridderkerk. Er zijn 3 concerten.
exclusief. Dus wees er snel bij. TrueTickets.nl. We gaan muziek luisteren, man. Lang genoeg gepraat weer. Wil je een totaal overzicht van alle concerten? Ga naar TrueTickets.nl of EventsForChrist.nl. Dit is Ik Zal Van Me Houden. Dit is Eline. MUZIEK

to say. Wat een heerlijke muziek toch, van Sander en Angela, een nieuw nummer van hun. Naar aanleiding van hun heerlijke vakantie in Frankrijk. Het is goed om hier te zijn. Maar snel verder met Brooke Lyderwood, AB Gamble. Nummer uit 2026, nieuw hier, Even Death on a Cross.

En dan gaan we dit uur eruit met Alleluia, Elevation Worship, Kendall Moore en Chris Brown. Tot na het nieuws en weer voor nog een uur The Glory of Gospel.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrum-linkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exitpoll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De stembureaus sloten een uur geleden. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Christensen. De politie Rotterdam heeft een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, werd vrijdag opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. RTL Nieuws meldt dat het gaat om een poging tot een huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald, maar omdat het een oplichtingssite bleek te zijn, is de moord nooit uitgevoerd. Morgen wordt de vrouw voorgeleid. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt. Hiervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange celstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 19 september aanstaande, tussen 10 en 5 uur, live bij RTV 794. Truckersdag 2026. Lusterie?

Welkom terug bij het tweede en laatste uur van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. Iedere week 2 uur lang bij jouw favoriete radiostation. En alle info over ons programma gloryofgospel.nl. Hoe mooi, het eerste nummer. Marjolein Keizer en De Lize. Nummertje 463 in de lijst. 238 plekken gestegen. Gaan we snel verder naar 462, 117 plekken gedaald in de lijst. Freedom I Want. Dit is de formatie Trinity.

Made for More, een live versie van Josh Baldwin en Jen Johnson, een nummer uit 2024. En die vinden we op plekje 460 in de lijst, 248 plekken gestegen. Dan gaan we door naar een nummer van Eline, Kees Kainwoord en Reijer. Een samenwerking van hun. Het nummer Wees Verhoogd. We vinden hem op plek 459. 9 plekken gestegen in de lijst.

nummer hou vol van Reni en Elisa. 457 in de lijst. 51 plekken gedaald. Ook een daler, 131 plekken gedaald. Een geweldige toekomst. Martijn Buwalda, we vinden hem op plek 455.

Nummer 7 lied van Op en Top Vrouw. 146 plekken gestegen in de lijst. We vinden hem op plek 451. Dan gaan we door naar Elevation Worship samen met Jonsel Barentis. Nummer uit 2022 heb ik het over het nummer Same God. 177 plekken gestegen in de lijst. We vinden hem op plek 450.

Er is een verlosser, Julian Goedhart, nummer 2025. We vinden hem nieuw in de lijst op plek 447. Dan gaan we naar 445, nummer van Third Day, het nummer Thief. Hij is 33 plekjes gedaald in de lijst.

Het nummer van Daniel Marks. Die vinden wel plek 444. Dus 444. 158 plekken gestegen in de lijst. Het nummer Maranatha. Ja, en dan gaan we het laatste nummer draaien. Gaan we dit keer stoppen met 442. En dan gaan we nog niet heel erg hard. Ik zei vorige week nog volgens mij van we moeten iets sneller er doorheen. Maar er is gewoon zoveel mooie muziek. Maar goed, het is niet anders. We gaan gewoon kijken hoe ver we komen tot en met december. We gaan dit uur uit met het nummer, of deze uitzending eruit met Yes You Are. Nummer van Reijer op plek 442. Wil ik u bedanken voor het luisteren. Graag tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde plaats.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrum-linkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exit-poll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Kristersson. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via het dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald. Moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In Oostenrijk is een man opgepakt die wordt verdacht van het drogeren en door andere mannen laten misbruiken van zijn vrouw. Ze overleed afgelopen zomer nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Haar man van 51 wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van zijn vrouw van 39. Hij kan levenslang krijgen. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt Pro de begroting niet, zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil Pro alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 19 september aanstaande, tussen 10 en 5 uur, live bij RTV 794. Truckersdag 2026. Luisteren.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De centrumlinkse oppositie in Zweden lijkt af te stevenen op een overwinning. Volgens een eerste exitpoll van de publieke omroep krijgt het linkse blok bij de parlementsverkiezingen 51,3% van de stemmen. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. Er was al een nek-aan-nek-race verwacht tussen de twee blokken. De Poolse premier Tusk heeft aangekondigd dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische drone-aanval op Oekraïne werd vanmorgen vlakbij de grens met Polen de locomotief van een trein geraakt. Op een persconferentie zei Tusk dat hij de komende tijd veel Russische aanvallen op Oekraïne verwacht en dat niet kan worden uitgesloten dat ook Polen wordt geraakt. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In de Eredivisie heeft PSV vanavond de koppositie overgenomen van AZ door met 4-1 te winnen van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. Feyenoord was veel te sterk voor PEC Zwolle en won met 7-0. Heerenveen Telstar eindigde vanmiddag in 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen door met 2-1 te winnen van Excelsior. Het weer vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5... live bij RTV 794, Truckersdag 2026.
3: Lustrie?

flashing, taxi cabs and buses passing through the night.

If I could just hold you.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek-race tussen het linkse en het rechtse blok. Met zo'n 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. De forensische opsporing en een explosieve verkenner zijn daarbij ingezet. Er is nog niemand aangehouden voor het incident. De politie roept mensen die iets hebben gezien of die camerabeelden hebben op om zich te melden. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. In de Eredivisie heeft PSV de koppositie overgenomen van AZ. De Eindhovenaren wonnen de afgelopen avond met 4-1 van Sparta. Sven Meinand scoorde 3 keer. PSV en AZ hebben nu beide 16 punten, maar PSV heeft een beter doelsaldo. Feyenoord boekte vanavond een monsterzege door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, het bleef 0-0. En FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui, lokaal kans op mist. Het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek-race tussen het linkse en het rechtse blok. Met ruim 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Wallonië zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman raakte ernstig gewond en wordt in een kunstmatig coma gehouden. De dader, die al vaker voor mishandeling was veroordeeld, kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.